0: Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
4: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis.
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
8: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
3: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
9: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Bij Bleiswijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
16: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending... Het Search and Rescue evenement van de Katwijkse Reddingsbrigade. Ruim 1700 handtekeningen opgehaald om de geliefde PostNL-bezorger Daniel te behouden. Nieuwe coalitie en raadsakkoord in Lisse. En het 100 jaar oude Lisserwegviaduct is vervangen. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
15: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
16: De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt de partij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet past bij goed dierenwelzijn. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is hiervoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamseweg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwekkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje dat diende om de woningen en smalle stoep te scheiden van de rijweg uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En op het voormalig vliegkamp Valkenburg worden de natuurzone en de tussenzone aangelegd. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daar samen met onder meer de gemeente Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland, Dunea en Staatsbosbeheer. De projecten maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Mient Groen. De natuurzone dient als natuurcompensatie voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. De tussenzone verbindt de duinen met het groene hart. Er komen moeras, grasland, struiken en bos, terwijl de historische tankgracht wordt hersteld. De eerste aanleg is dit jaar klaar, zodat de natuur zich kan ontwikkelen voordat de woningbouw start. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: SAR Katwijk is het Search and Rescue evenement wat door de Katwijkse Reddingsbrigade elke eerste zaterdag van juli georganiseerd wordt. Aankomende zaterdag dus. Anneke Guit, vrijwilliger van Reddingsbrigade Katwijk, vertelt over het evenement.
1: Nou, het wordt eigenlijk steeds groter. Laten we het daarop houden. Nee, er komen ongeveer 15.000 bezoekers, als het niet meer is, over de hele dag heen. Inmiddels gaan we denk ik wel richting de 100 partijen die deelnemen aan het evenement.
2: Zo. Dus,
1: het is echt wel heel groot.
2: Dat houdt dus in dat jullie ook heel vroeg beginnen met opbouwen.
1: We beginnen vrijdag weer met opbouwen inderdaad. En dan zaterdagochtend beginnen we ook weer om 8 uur... om te zorgen dat om 10:30 alles klaar staat om te kunnen starten.
2: Nou, ik weet zelf, het middelpunt is de vuurtoren.
1: Ja? Ja, dat klopt.
2: Dat is eigenlijk het middelpunt van. En dan strekt het zich uit langs de boulevard naar rechts toe, helemaal tot aan...
1: Ja, tot het hotel Noordzee gaan we dit jaar. Dus we gaan van Noordzee tot en met het einde van de Zuidboulevard, waar weer de helikopters natuurlijk staan. En dan hebben we een demonstratieterrein bij de vuurtoren. Dus dat is inderdaad het centrale middelpunt op het strand, een demonstratieterrein. En dit jaar ook nog een klein demonstratieterrein, ook op het Duinplein bij Madame Roos.
2: En wat is dat, iets speciaals op het Duinplein?
1: Nou, daar staat het LUMC. Het LUMC pakt daar dit jaar heel groots uit. Ze hebben vorig jaar al diverse demo's gedaan. En dat gaan zij dit jaar ook weer doen. Dus daar is ook genoeg vertier de hele dag door. We hebben dit jaar 3 helikopters Static. De helikopter van de Kustwacht. De helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen. En de Lifeliner, het is het traumateam.
2: En dan is het alleen even afwachten. Ja, want dat is elk jaar. Gaan we de lucht in, ja of nee? Of blijven we staan op de plek waar we zijn?
1: Ja.
2: Want ja, ze zijn namelijk ook stand-by.
1: Ja, klopt. Er zijn een aantal helikopters ook inderdaad stand-by. Dus dat blijft altijd even spannend.
2: En dat blijft spannend.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dan heb je op het strand, wat hebben we daar?
1: Ja, op het strand eigenlijk diverse demonstraties. Demonstraties van de reddingsbrigade, de KNRM.
2: Redding uit zee.
1: Redding uit zee, inderdaad. Vermissingen, een aanvaring tussen schepen. De drugsmokkel is ook weer terug dit jaar. En ook hebben we een nieuwe deelnemer. Dat is een auto die ook echt het water in kan rijden. Dus dat gaat ook wel een stukje spektakel worden.
2: Dit wordt echt spektakel, zoals ik het hoor. Nou, dan hebben we de hondenbrigade. Die is er waarschijnlijk.
1: De honden zijn er ook inderdaad weer. Diverse hondenteams ook dit jaar. Dus op het strand en op de boulevard worden er demonstraties met honden gegeven.
2: De brandweer is er.
1: Brandweer ook, ja.
2: Die hebben weer een waarschijnlijk ook weer een demonstratie. Ook bij de vuurtoren?
1: Ja, bij de vuurtoren. Die hebben een heel scenario uitgedacht samen met de politie en de ambulance. Dus
2: komt er van alles komt uit de vuurtoren, van boven naar beneden.
1: Een explosie vindt er plaats. Meer ga ik er ook niet over.
2: Nee, meer. Dus, dit is echt heel, heel mooi. En dan staat het, er staan er volop oude, wat ik me kan herinneren, oude brandweerauto's.
1: Oude brandweerauto's, oude ambulances hebben we zelfs dit jaar. Politie, het kan eigenlijk niet op.
2: Ja, je kan niet zeggen het is voor een bepaalde leeftijd, want dit is gewoon echt van jong tot oud.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En we hebben dit jaar mooi weer.
1: Daar gaan we wel van uit.
2: Nee, dat staat op papier, hebben we besteld. Ja, dus dit jaar gaan we gaan het dit jaar anders doen. We bestellen het dit jaar van tevoren. Weet je, daar beginnen we mee. We beginnen gewoon met mooi weer. Ja, en het is gewoon ook voor de mensen dat het gewoon ook lekker is om daar rond te banjeren, rond te lopen en overal eens te kijken. Je hebt beneden op die parkeerplaats, dat stonden die ambulances, staan die er weer?
1: Ja, er staan een aantal ambulances, maar dat is dus het Duinplein. En daar staat nu ook groot het LUMC met een hele grote
2: park. Dus ze moesten een beetje opschuiven?
1: Die staan nu ook gedeeltelijk op het Duinplein, maar ook deels op de boulevard. Dus ja.
2: Oké. Okay. Zijn er nog andere specifiekere dingen? Zeggen we, nou ja, weet je... Je mag dat zeker niet missen.
1: Ja, goh.
2: Ja, ik heb mijn, laat ik zo zeggen, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen al geïnformeerd. Ja, je moet er sowieso naartoe. Komen ieder jaar altijd wel even langs. Maar dit weer, het is weer... Het is prachtig. En voor hun is het ook geweldig om die... Want ze mogen soms in die brandweerauto's, mogen ze zitten.
1: Ja.
2: Ja, er zijn tekeningen, er zijn kleurplaten, er zijn allerlei andere gadgets.
1: Ja.
2: Die er te krijgen zijn.
1: Inderdaad te halen, ja. En op je vraag, wat is nou echt het hoogtepunt?
2: Nee, dat mag je niet noemen. Alles is een hoogtepunt.
1: Ja. Ja.
2: Organisatie goed voor elkaar verder?
1: Zeker, ja. Ja, we gaan eigenlijk, we zijn eigenlijk gewoon goed op orde. En gaan relaxed de laatste week in. Dus dat is
2: fijn. Nou ja, sowieso, vrijwilligers hebben jullie voor dit soort gebeuren altijd genoeg.
1: Ja. Ja,
2: want de mensen zijn... Zelf van de reddingsbrigade zijn hartstikke enthousiast om hier aan mee te werken.
1: Ja.
2: Ja, dus die,
1: Dat er een club van 125 vrijwilligers loopt.
2: Dus heb je nog hulp nodig?
1: Nou, eigenlijk zijn we voorzien voor dit jaar. Dus dat is heel erg fijn.
2: Oké. Als mensen zeggen, want die mensen zijn... Iedereen kan kijken bij allerlei organisaties waar ze zich bij aan zouden kunnen sluiten. Jullie staan er zelf ook, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja. En altijd fijn om ook te kijken als mensen denken... ik wil zelf in de toekomst vrijwilliger worden. Of ik wil me inzetten echt als ambulanceverpleegkundige bijvoorbeeld in de toekomst. Ja, informeer eens hoe je daar terecht kan komen en wat daarvoor nodig is.
2: Ja. Of als je bij de brandweer wil, of bij de politie wil, of wat dan ook. Het zijn allemaal mooie beroepen. Zeker, weet je, het geeft voldoening. Voor de dingen die je doet. En voor jullie, dat is vrijwilligerswerk. Ja, grotendeels de reddingsbrigade. Maar dat is helemaal super. En dat is gewoon één grote club met vrienden en bekenden bij elkaar.
1: Ja, zo kan je het wel zien, ja.
2: Ja, en dat merk ik ieder jaar weer en overal waar ik ze tegenkom. Ze hebben onder elkaar heel veel plezier en je kan jong beginnen. Hoe oud?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat je je B-diploma hebt... kan je in het zwembad al beginnen met de zwemlessen. En dan stroom je eigenlijk zo langzaam door richting het strand. Dus vanaf 12 jaar dus kunnen ze naar het strand.
2: De tweede goede reden voor kinderen is om heel goed te leren zwemmen... en ook om goed te leren zwemmen in zee.
1: Ja, zeker. We hebben toch vandaag in de krant de afgelopen week weer gezien... dat er toch weer de nodige mensen zijn verdronken... en dat willen we met z'n allen voorkomen.
2: Dat willen we zeker voorkomen. En het lijkt zo mooi. En je bent bij de zee opgegroeid. Dus het is prettig om te weten wat je kan verwachten van de zee. Maar de mensen die dan uit het binnenland komen... worden toch altijd wel weer een probleem. Dat zie je.
1: Mensen zijn minder bekend met de zee, met de gevaren. Ook een mooie stranddag, net zoals gisteren... dan lijkt het alsof de zee niet gevaarlijk is. Maar er schuilt altijd gevaar in de zee. Het blijft natuurlijk.
2: Daarom. En hoe prettig is het als je zelf... dat heb geleerd om daarmee om te gaan.
0: Zaterdag 4 juli dus, SAR in Katwijk.
3: You good to go?

0: Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassenheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt dan ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. Verslaggever Mark Kool liep een middagje mee met bezorger Daniel.
1: Hele goedemiddag.
2: Goedemiddag jongen.
1: Hoe heeft een pakket voor u?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Waarom moet je weg?
1: Ik snap niet, PostNL zeggen, jij moet werken in Sassenheim. Goedemiddag, meneer.
2: Hey, grote vriend.
1: Hoe is het?
2: Ja, alles goed, jongen.
1: Goed, ja, ik ben goed, ja.
3: Hij is vanaf dag 1 zeer gemotiveerd. Hij is de eerste die echt met iedereen vriend is hier. Want hij ziet alles, weet alles. En als je niet thuis bent, dan weet hij ook wat hij moet doen. En hij doet het vol liefde. En nou gaat hij weg hier, heb ik gehoord. Daar ben ik helemaal niet blij mee. En ik ben niet de enige, hoor, overigens.
1: Hallo, goedemiddag meneer.
4: Hey Daniel.
1: Hoe is het?
4: Goed jongen, in deze warmte.
1: Ja, ja, moeten aankleden voor die PostNL kleding. Ja. Dus die pakket voor u.
4: Ja.
5: Dat is iemand die vrolijk is in de wijk, dat is Daniel. De jongen is nooit ziek, lacht altijd, altijd vriendelijk en een harde werker. Heb een praatje voor iedereen tussen zijn werk door. Dus nee, die jongen moet niet weg. Dus Peter T, als je dit ziet, niet doen. Echt niet. Wij zijn heel verdrietig.
1: Tot de volgende keer.
2: We zien elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
2: Okay.
1: Fijne dag.
6: Daniel is eigenlijk zoals de hele wijk ook zegt. En wat in de petitie naar voren komt. Een super vriendelijke man. Hij brengt niet alleen een pakketje, maar hij brengt ook een glimlach op ieders gezicht. Is bekend in de hele wijk. Bij ons ook altijd vrolijk. Goed met de kinderen. Hele fijne bezorger.
7: Ik hou wel een beetje van. Ja. Een beetje boel.
1: Ja, ik geef voor hun respect met groetjes, met klimlagen. Zij antwoorden nog helemaal goed. En ook, zij heeft respect voor mij.
4: 1700 handtekeningen, hallo, dat is niet niks. Doe er wat aan. Help die man. Help ons en help hem. We zijn hartstikke blij met hem.
1: Dag.
8: Ik hoop dat je hier nog een keer laat zien.
1: Hoop ik.
8: En ik hoop dat je hier mag blijven.
1: Hoop ik. Ik wil blijven. He? We gaan zien. Ja, ja. Hoop ik.
8: Hou je haak.
1: Ja, dankjewel.
8: Hou je haak.
1: Is goed. Ja, dankjewel.
8: Oké.
1: Tot ziens.
8: Tot ziens, hè.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezeland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, want die duurt ongeveer 7 maanden. Volgens de partij blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is om niet alleen de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. En burgemeester en wethouders van Katwijk hebben concrete plannen en acties gepresenteerd om de winkelgebieden Bosplein, Visserijkade en Melkweg te verbeteren. Het initiatief komt uit het project Winkelcentra van de Toekomst, waarin de gemeente het doel heeft om 10 winkelgebieden aantrekkelijk, leefbaar en economisch gezond te houden. Het wijkwinkelcentrum Bosplein staat op een cruciaal kantelpunt. De belangrijkste ontwikkeling is de mogelijke verplaatsing en herontwikkeling van de Lidl-supermarkt. In de tweede helft van 2026 zal de gemeenteraad besluiten over het plan voor een nieuwe supermarkt met een ondergrondse parkeervoorziening. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Je hebt nu verreweg de meeste vertraging op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade doe je er nu 1 uur langer over. Dat komt door een ongeluk en door wegwerkzaamheden op de A44. De A12, Den Haag richting Utrecht, bij Gouda 5 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij Leimuiden nu 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint de dag wat grauwig met veel stapelwolken, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Vanuit het noorden is er wat kans op een bui, maar hoogstwaarschijnlijk waait hij aan ons voorbij. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Er waait een matige met aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: You used to call me on my. You used to.

0: Lisse gaat net als in de vorige periode weer werken met een raadsakkoord. Dat betekent dat alles waar alle zesde partijen het over eens zijn in het akkoord is opgenomen. Er is geen sprake meer van het klassieke coalitie en oppositie. Alhoewel het dit keer wel lang duurde voordat het akkoord klaar was. U hoort de fractievoorzitter van de grootste partij Nieuw Lisse, Rob Veldhoven, over die vertraging.
1: Nou, er ging eigenlijk helemaal niks verkeerd, maar er zat een stukje reces tussen. Een kleine vakantie, voorjaarsvakantie. Dat heeft al met al wel wat tijd gekost. We hebben natuurlijk best wel heel veel avonden gesproken met elkaar. In groepen aan tafels opgedeeld op de verschillende beleidsonderwerpen. Daar moet je natuurlijk met z'n allen bij elkaar zien te komen. En dat kost meer tijd dan dat je in vrij korte tijd een coalitieakkoord af zou kunnen timmeren.
2: Maar wat was de kritiek van Pro dan? Want er werd wel kritiek geuit door raadslid Dokker van Pro.
1: Ja, zij waren het niet helemaal eens hoe de keuze op de wethouders is gekomen. Zij hadden eigenlijk verwacht, zoals we dat 4 jaar terug ook gedaan hebben, met een soort sollicitatieprocedure, met profielen. Uiteindelijk hebben wij besloten om dat niet op die manier te doen. En omdat verkenners met voordracht kwamen van in eerste instantie een coalitie VVD, Nieuw Lisse, CDA. Daar behoren natuurlijk dan ook wethouderspoppetjes bij, hè, dat weet je dan. Hebben wij toch gezien hun advies, dat advies steeds vastgehouden. Nam niet weg dat ook in het advies voldoende ruimte nog stond om te komen tot een raadsakkoord. Zoals we dat ook de afgelopen 4 jaar gedaan hebben.
2: Een raadsakkoord, dat schrijf je op waar je het allemaal met 6 partijen over eens bent. Is dat 80%, 90%? Kunt u dat aangeven?
1: Dat kan ik wel aangeven. Ik denk dat dat wel 85% is. Ik denk dat dat bijna geldt voor alle verkiezingsprogramma's op gemeentelijk niveau. Als je die allemaal van alle partijen over elkaar heen legt, dan kom je tot die conclusie. Iedereen vindt wonen belangrijk, zorg belangrijk. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar er zijn natuurlijk wel, het geeft wel een versnelling in je beleid. Dus je kan duidelijk zien in de uitvoering dat als je het via een raadsakkoord doet, je meer voor je dorp voor elkaar krijgt als dat je het via oppositie-coalitie doet.
2: Ja,
1: het werkt effectiever.
2: Laat ik één verschil noemen. Die kwam uit de speeches. Bouwen op bollengrond, zeggen CDA en VVD. Dat gaat even niet gebeuren.
1: Nee, dat is een beetje hetzelfde dat je zegt, we ruimen de Veluwe alle pruimenbomen op en dan gaan we daar bouwen. Dat is natuurlijk een beetje de ziel van de streek. Ik denk wel, zoals wij erin staan van Nieuw Lisse, dat je wel kan kijken, waar liggen nou hele onrendabele stukken en zou je daar dan niet naar kunnen kijken? Want die liggen er echt wel. Ik zeg wel eens geks, Gerard, als je kijkt van Hillegom, de McDonald's, tot voorbij de Engelenkerk. Alles wat links van de snelweg ligt, is allemaal onrendabel. Daar zou je best wel wat kunnen in de toekomst misschien. Maar dat hebben we niet hardop geschreven.
2: Zit er nu op de hand en je gezet aan het werk?
1: Ja, daar komt het op neer. Ja. Nog even reces en door.

0: Het Lisserwegviaduct over de A44 bij Lisse is na een jarenlange voorbereiding vervangen als onderdeel van het A44-project. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een bouwmethode gebruikt waarbij de nieuwe fundering is aangelegd terwijl de snelweg in gebruik kon blijven. Hierdoor kosten de werkzaamheden minder tijd. Door de hitte is wel wat enige vertraging ontstaan, maar de A44 wordt naar verwachting op 3 juli weer opengesteld. Het viaduct is vervangen vanwege de ouderdom en de bijbehorende veiligheidsrisico's. Verslaggever Megan Voorbraak mocht een kijkje komen nemen.
1: Het Lisserwegviaduct is net vernieuwd. Na jaren van voorbereidingen is de brug vervangen. Waar zo'n project normaal een half jaar tot een jaar duurt, kregen ze het door een andere aanpak veel sneller voor elkaar.
2: Ja, wat we hier gekozen hebben is vooral onder de bestaande snelweg hebben we een nieuw viaduct eigenlijk het fundament al gelegd. En zo zijn we afgelopen vorig weekend hebben we dan kleine wagentjes eronder gereden onder het huidige brugdek. Die hebben we opgetild en zo uitgereden. Die zie je hier nog achter mij staan. Die wordt later gesloopt. En op die manier kunnen we heel snel het viaduct vervangen. Het verloopt eigenlijk wel hartstikke goed. Er zijn natuurlijk heel veel dingen tegengekomen die anders liepen. Hè. Zo zijn we ook langer bezig. Dat komt vooral door het heftige weer wat we hebben gehad. We kunnen de mensen natuurlijk niet in de zinderende hitte laten werken. Maar al met al, als we achter ons kijken, het is toch prachtig hoe het eruit komt te zien.
1: En dat is goed, want de brug was al een tijdje toe aan vervanging.
3: Uit de jaren 30 komt die. Hier hebben nog de tanks overheen gereden. Zowel de Duitse tanks als de geallieerde tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze mensen controleren heel vaak, zeker bij oude bruggen, of ze op een gegeven moment moeten worden vervangen. Omdat we natuurlijk niet willen de situatie willen creëren dat er veiligheidsrisico's ontstaan. Maar je ziet, met deze bruggen zijn echt wel bijna 100 jaar oud. Ja, dan is het echt wel tijd om ze te vervangen. Nou, soms niet, hè, want er zitten ook een aantal viaducten. Het Sassenheimer viaduct bijvoorbeeld, dat is uit 1938, die kan er gewoon 30 jaar mee. Dus we vervangen echt hetgene wat noodzakelijk is om te vervangen, zodat we het geld zo goed mogelijk kunnen inzetten. Nou, dus dat betekent dat we niet bruggen of viaducten gaan vervangen die niet aan vervanging toe zijn. Maar deze is echt aan vervanging toe, dus die moet je dan ook vervangen.
1: Daarmee komt ook een einde aan omleidingen. Iedereen is erover eens. Het is goed dat de wegen weer open gaan.
4: Het is een ontsluiting vanuit Lisse en we hebben de afgelopen tijd enorm veel overlast van die afsluiting van A44. En we staan op dit moment op een plek waar we normaal met de auto rijden. Maar het goede nieuws is dat in september is dit weer volledig beschikbaar. Zowel Rijkswaterstaat als ministerie als de samenwerking met Jolande Langeveld vanuit de samenwerking Noord-Holland, Zuid-Holland, Haarlemmermeer, Lisse is er heel veel gedaan om heel veel betrokkenheid met de omwonenden het allemaal goed te regelen. En voor hun is het heel fijn dat het nu dat het omrijden een einde komt.
3: Nou, dit was een van de eerste snelwegen van Nederland. Niet voor niets. Hè. Belangrijke weg tussen Den Haag en Amsterdam. Daar gaat ontzettend veel transport en heel veel mensen overheen. Maar ook voor de bereikbaarheid van de Bollensteek natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, dus kijk maar eens even naar de files die ontstaan nu op andere snelwegen. Laten we zien hoe belangrijk deze weg is.
2: Nou, hier zijn we zeer binnenkort gaat de snelweg weer open. Hè. 3 juli gaat hij weer open. En dan gaan we rap door naar de andere kunstwerken die we hebben. De bruggen en viaducten. Dus de hoofdvaart. Vanaf september gaan we daar aan de slag. Nou, de grootste uitdaging voor mij persoonlijk is wel, hoe krijgen we dit goed gecommuniceerd naar buiten toe? Wij vragen een hoop. Hè. De snelweg proberen we zoveel mogelijk open te houden. Maar we vragen veel van de mensen hier in de Bollenstreek. Het heeft ook behoorlijk wat files geleid. Vooral in Lisse. En daar zijn we ons van bewust. Dus daar vraag ik ook echt geduld voor. Maar je krijgt er ook echt wat moois voor terug.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
6: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
5: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
7: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertragingen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van de vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
17: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending: het Search and Rescue evenement van de Katwijkse Reddingsbrigade. Ruim 1700 handtekeningen opgehaald om de geliefde PostNL-bezorger Daniel te behouden. Nieuwe coalitie en raadsakkoord in Lisse. En het 100 jaar oude Lisserweg-viaduct is vervangen. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
16: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
17: De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt de partij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet past bij goed dierenwelzijn. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is hiervoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamseweg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwekkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje dat diende om de woningen en smalle stoep te scheiden van de rijweg uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En op het voormalig vliegkamp Valkenburg worden de natuurzone en de tussenzone aangelegd. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daar samen met onder meer de gemeente Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland, Dunea en Staatsbosbeheer. De projecten maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Mient Groen. De natuurzone dient als natuurcompensatie voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. De tussenzone verbindt de duinen met het groene hart. Er komen moeras, grasland, struiken en bos, terwijl de historische tankgracht wordt hersteld. De eerste aanleg is dit jaar klaar, zodat de natuur zich kan ontwikkelen voordat de woningbouw start. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: SAR Katwijk is het Search and Rescue evenement wat door de Katwijkse Reddingsbrigade elke eerste zaterdag van juli georganiseerd wordt. Aankomende zaterdag dus. Anneke Guit, vrijwilliger van Reddingsbrigade Katwijk, vertelt over het evenement.
1: Nou, het wordt eigenlijk steeds groter. Laten we het daarop houden. Nee, er komen ongeveer 15.000 bezoekers, als het niet meer is, over de hele dag heen. Inmiddels gaan we denk ik wel richting de 100 partijen die deelnemen aan het evenement.
2: Zo. Dus,
1: het is echt wel heel groot.
2: Dat houdt dus in dat jullie ook heel vroeg beginnen met opbouwen.
1: We beginnen vrijdag weer met opbouwen inderdaad. En dan zaterdagochtend beginnen we ook weer om 8 uur... om te zorgen dat om 10:30 alles klaar staat om te kunnen starten.
2: Nou, ik weet zelf, het middelpunt is de vuurtoren.
1: Ja? Ja, dat klopt.
2: Dat is eigenlijk het middelpunt van. En dan strekt het zich uit langs de boulevard naar rechts toe, helemaal tot aan...
1: Ja, tot het hotel Noordzee gaan we dit jaar. Dus we gaan van Noordzee tot en met het einde van de Zuidboulevard, waar weer de helikopters natuurlijk staan. En dan hebben we een demonstratieterrein bij de vuurtoren. Dus dat is inderdaad het centrale middelpunt op het strand, een demonstratieterrein. En dit jaar ook nog een klein demonstratieterrein, ook op het Duinplein bij Madame Roos.
2: En wat is dat, iets speciaals op het Duinplein?
1: Nou, daar staat het LUMC. Het LUMC pakt daar dit jaar heel groots uit. Ze hebben vorig jaar al diverse demo's gedaan. En dat gaan zij dit jaar ook weer doen. Dus daar is ook genoeg vertier de hele dag door. We hebben dit jaar 3 helikopters Static. De helikopter van de Kustwacht. De helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen. En de Lifeliner, het is het traumateam.
2: En dan is het alleen even afwachten. Ja, want dat is elk jaar. Gaan we de lucht in, ja of nee? Of blijven we staan op de plek waar we zijn?
1: Ja.
2: Want ja, ze zijn namelijk ook stand-by.
1: Ja, klopt. Er zijn een aantal helikopters ook inderdaad stand-by. Dus dat blijft altijd even spannend.
2: En dat blijft spannend.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dan heb je op het strand, wat hebben we daar?
1: Ja, op het strand eigenlijk diverse demonstraties. Demonstraties van de reddingsbrigade, de KNRM.
2: Redding uit zee.
1: Redding uit zee, inderdaad. Vermissingen, een aanvaring tussen schepen. De drugsmokkel is ook weer terug dit jaar. En ook hebben we een nieuwe deelnemer. Dat is een auto die ook echt het water in kan rijden. Dus dat gaat ook wel een stukje spektakel worden.
2: Dit wordt echt spektakel, zoals ik het hoor. Nou, dan hebben we de hondenbrigade. Die is er waarschijnlijk.
1: De honden zijn er ook inderdaad weer. Diverse hondenteams ook dit jaar. Dus op het strand en op de boulevard worden er demonstraties met honden gegeven.
2: De brandweer is er.
1: Brandweer ook, ja.
2: Die hebben weer een waarschijnlijk ook weer een demonstratie. Ook bij de vuurtoren?
1: Ja, bij de vuurtoren. Die hebben een heel scenario uitgedacht samen met de politie en de ambulance. Dus
2: komt er van alles komt uit de vuurtoren, van boven naar beneden.
1: Ja, explosie vindt er plaats. Meer ga ik er ook niet over.
2: Nee, meer. Dus, dit is echt heel, heel mooi. En dan staat het, er staan er volop oude, wat ik me kan herinneren, oude brandweerauto's.
1: Oude brandweerauto's, oude ambulances hebben we zelfs dit jaar. Politie, het kan eigenlijk niet op.
2: Ja, je kan niet zeggen het is voor een bepaalde leeftijd, want dit is gewoon echt van jong tot oud.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En we hebben dit jaar mooi weer.
1: Daar gaan we wel van uit.
2: Nee, dat staat op papier, hebben we besteld. Ja, dus dit jaar gaan we gaan het dit jaar anders doen. We bestellen het dit jaar van tevoren. Weet je, daar beginnen we mee. We beginnen gewoon met mooi weer. Ja, en het is gewoon ook voor de mensen dat het gewoon ook lekker is om daar rond te banjeren, rond te lopen en overal eens te kijken. Je hebt beneden op die parkeerplaats, dat stonden die ambulances, staan die er weer?
1: Ja, er staan een aantal ambulances, maar dat is dus het Duinplein. En daar staat nu ook groot het LUMC met een hele grote
2: park. Dus ze moesten een beetje opschuiven?
1: Die staan nu ook gedeeltelijk op het Duinplein, maar ook deels op de boulevard. Dus ja.
2: Oké. Okay. Zijn er nog andere specifiekere dingen? Zeggen we, nou ja, weet je... Je mag dat zeker niet missen.
1: Ja, goh.
2: Ja, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen al geïnformeerd. Ja, je moet er sowieso naartoe. Komen ieder jaar altijd wel even langs. Maar dit weer, het is weer... Het is prachtig. En voor hun is het ook geweldig om die... Want ze mogen soms in die brandweerauto's, mogen ze zitten.
1: Ja.
2: Ja, er zijn tekeningen, er zijn kleurplaten, er zijn allerlei andere gadgets...
1: Ja.
2: Die er te krijgen zijn.
1: Inderdaad te halen, ja. En op je vraag, wat is nou echt het hoogtepunt?
2: Nee, dat mag je niet noemen. Alles is een hoogtepunt.
1: Ja. Ja.
2: Organisatie goed voor elkaar verder?
1: Zeker, ja. Ja. We zijn eigenlijk gewoon goed op orde. En gaan relaxed de laatste week in. Dus dat is
2: fijn. Sowieso, vrijwilligers hebben jullie voor dit soort gebeuren altijd genoeg.
1: Ja. Ja,
2: want de mensen zijn... Zelf van de reddingsbrigade zijn hartstikke enthousiast om hier aan mee te werken.
1: Ja.
2: Ja, dus die,
1: Er een club van 125 vrijwilligers loopt.
2: Dus heb je nog hulp nodig?
1: Nou, eigenlijk zijn we voorzien voor dit jaar. Dus dat is heel erg fijn.
2: Oké. Als mensen zeggen, want die mensen zijn... Iedereen kan kijken bij allerlei organisaties waar ze zich bij aan zouden kunnen sluiten. Jullie staan er zelf ook, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja. En altijd fijn om ook te kijken als mensen denken... ik wil zelf in de toekomst vrijwilliger worden. Of ik wil me inzetten echt als ambulanceverpleegkundige bijvoorbeeld in de toekomst. Ja, informeer eens hoe je daar terecht kan komen en wat daarvoor nodig is.
2: Ja. Of als je bij de brandweer wil, of bij de politie wil, of wat dan ook. Het zijn allemaal mooie beroepen. Zeker, weet je, het geeft voldoening. Voor de dingen die je doet. En voor jullie, dat is vrijwilligerswerk. Ja, grotendeels de reddingsbrigade. Maar dat is helemaal super. En dat is gewoon één grote club met vrienden en bekenden bij elkaar.
1: Ja, zo kan je het wel zien, ja.
2: Ja, en dat merk ik ieder jaar weer en overal waar ik ze tegenkom. Ze hebben onder elkaar heel veel plezier en je kan jong beginnen. Hoe oud?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat je je B-diploma hebt... kan je in het zwembad al beginnen met de zwemlessen. En dan stroom je eigenlijk zo langzaam door richting het strand. Dus vanaf 12 jaar dus kun je naar het strand.
2: De tweede goede reden voor kinderen is om heel goed te leren zwemmen... en ook om goed te leren zwemmen in zee.
1: Ja, zeker. We hebben toch vandaag, of in de krant de afgelopen week weer gezien... dat er toch weer de nodige mensen zijn verdronken... en Dat willen we met z'n allen voorkomen.
2: Dat willen we zeker voorkomen. En het lijkt zo mooi. En je bent bij de zee opgegroeid. Dus het is prettig om te weten wat je kan verwachten van de zee. Maar de mensen die dan uit het binnenland komen... worden toch altijd wel weer een probleem. Dat zie je.
1: Mensen zijn minder bekend met de zee. Bekend met de gevaren. Ook een mooie stranddag, net zoals gisteren. Dan lijkt het alsof de zee niet gevaarlijk is. Maar er schuilt altijd gevaar in de zee. Het blijft natuurlijk.
2: Daarom. En hoe prettig is het als je zelf... dat heb geleerd om daarmee om te gaan.
0: Zaterdag 4 juli dus, SAR in Katwijk.
3: You good to go?

0: Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassenheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt dan ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. Verslaggever Mark Kool liep een middagje mee met bezorger Daniel.
1: Hele goedemiddag.
2: Goedemiddag jongen.
1: Hoe heeft een pakket voor u?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Waarom moet je weg?
1: Ik snap niet, PostNL zeggen, jij moet werken in Sassenheim. Goedemiddag, meneer.
2: Hey, grote vriend.
1: Hoe is het?
2: Ja, alles goed, jongen.
1: Goed, ja, ik ben goed, ja.
3: Hij is vanaf dag 1 zeer gemotiveerd. Hij is de eerste die echt met iedereen vrienden is hier. Want hij ziet alles, weet alles. En als je niet thuis bent, dan weet hij ook wat hij moet doen. En hij doet het vol liefde. En nou gaat hij weg hier, heb ik gehoord. Daar ben ik helemaal niet blij mee. En ik ben niet de enige, hoor, overigens.
1: Hallo, goedemiddag meneer.
4: Hey Daniel.
1: Hoe is het?
4: Goed jongen, in deze warmte.
1: Ja, ja, moeten we aankleden voor die PostNL kleding. Ja. Dus die pakket voor u.
4: Ja.
5: Dat is iemand die vrolijk is in de wijk, dat is het Daniel. De jongen is nooit ziek, lacht altijd, altijd vriendelijk en een harde werker. Heb een praatje voor iedereen tussen zijn werk door. Dus nee, die jongen moet niet weg. Dus Peter T, als je dit ziet, niet doen. Echt niet. Wij zijn heel verdrietig.
1: Tot de volgende keer.
4: We zien elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
4: Okay.
1: Fijne dag.
6: Daniel is eigenlijk zoals de hele wijk ook zegt. En wat in de petitie naar voren komt. Een super vriendelijke man. Hij brengt niet alleen een pakketje, maar hij brengt ook een glimlach op ieders gezicht. Hij is bekend in de hele wijk. Bij ons ook altijd vrolijk. Goed met de kinderen. Een hele fijne bezorger.
7: Ook wel een beetje van. Ja. Een beetje boel.
1: Ja, ik geef voor hun respect met groetjes, met klimlagen. Zij antwoord nog helemaal goed. En ook, zij heeft respect voor mij.
4: 1700 handtekeningen, hallo, dat is niet niks. Doe er wat aan. Help die man. Help ons en help hem. We zijn hartstikke blij met hem.
1: Dag.
8: Ik hoop dat je hier nog een keer laat zien.
1: Hoop ik.
8: En ik hoop dat je hier mag blijven.
1: Hoop ik. Ik wil blijven. He? We gaan zien. Ja, ja. Hoop ik.
8: Hou je haak.
1: Ja, dankjewel.
8: Hou je haak.
1: Is goed. Ja, dankjewel.
8: Oké.
1: Tot ziens.
8: Tot ziens, hè.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezeland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, want die duurt ongeveer 7 maanden. Volgens de partij blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is om niet alleen de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. En burgemeester en wethouders van Katwijk hebben concrete plannen en acties gepresenteerd om de winkelgebieden Bosplein, Visserijkade en Melkweg te verbeteren. Het initiatief komt uit het project Winkelcentra van de Toekomst, waarin de gemeente het doel heeft om 10 winkelgebieden aantrekkelijk, leefbaar en economisch gezond te houden. Het wijkwinkelcentrum Bosplein staat op een cruciaal kantelpunt. De belangrijkste ontwikkeling is de mogelijke verplaatsing en herontwikkeling van de Lidl-supermarkt. In de tweede helft van 2026 zal de gemeenteraad besluiten over het plan voor een nieuwe supermarkt met een ondergrondse parkeervoorziening. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Zoetewoudendorp 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd. Je hebt hier nu een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. Hierdoor zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur extra reistijd. En op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint de dag wat grauwig met veel stapelwolken, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Vanuit het noorden is er wat kans op een bui, maar hoogstwaarschijnlijk waait hij aan ons voorbij. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Er waait een matige met aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Lisse gaat net als in de vorige periode weer werken met een raadsakkoord. Dat betekent dat alles waar alle zes de partijen het over eens zijn in het akkoord is opgenomen. Er is geen sprake meer van het klassieke coalitie en oppositie. Alhoewel het dit keer wel lang duurde voordat het akkoord klaar was. U hoort de fractievoorzitter van de grootste partij Nieuw Lisse, Rob Veldhoven, over die vertraging.
1: Nou, er ging eigenlijk helemaal niks verkeerd, maar er zat een stukje reces tussen. Een kleine vakantie, voorjaarsvakantie. Dat heeft al met al wel wat tijd gekost. We hebben natuurlijk best wel heel veel avonden gesproken met elkaar. In groepen aan tafels opgedeeld op de verschillende beleidsonderwerpen. Daar moet je natuurlijk met z'n allen bij elkaar zien te komen. En dat kost meer tijd dan dat je in vrij korte tijd een coalitieakkoord af zou kunnen timmeren.
2: Maar wat was de kritiek van Pro dan? Want er werd wat kritiek geuit door raadslid Dokter van Pro.
1: Ja, zij waren het niet helemaal eens hoe de keuze op de wethouders is gekomen. Zij hadden eigenlijk verwacht, zoals we dat 4 jaar terug ook gedaan hebben, met een soort sollicitatieprocedure, met profielen. Uiteindelijk hebben wij besloten om dat niet op die manier te doen. En omdat verkenners met een voordracht kwamen van in eerste instantie een coalitie VVD, Nieuw Lisse, CDA. Daar behoren natuurlijk dan ook wethouderspoppetjes bij, hè, dat weet je dan. Hebben wij toch gezien hun advies, dat advies steeds vastgehouden. Nam niet weg dat ook in het advies voldoende ruimte nog stond om te komen tot een raadsakkoord. Zoals we dat ook de afgelopen 4 jaar gedaan hebben.
2: Een raadsakkoord, dan schrijf je op waar je het allemaal met 6 partijen over eens bent. Is dat 80%, 90%? Kunt u dat aangeven?
1: Dat kan ik wel aangeven. Ik denk dat dat wel 85% is. Ik denk dat dat bijna geldt voor alle verkiezingsprogramma's op gemeentelijk niveau. Als je die allemaal van alle partijen over elkaar heen legt, dan kom je tot die conclusie. Iedereen vindt wonen belangrijk, zorg belangrijk. Nou, ze kunnen we nog wel even doorgaan. Maar er zijn natuurlijk wel, het geeft wel een versnelling in je beleid. Dus je kan duidelijk zien in de uitvoering dat als je het via een raadsakkoord doet, je meer voor je dorp voor elkaar krijgt als dat je het via oppositie-coalitie doet.
2: Ja,
1: het werkt effectiever.
2: Laat ik één verschil noemen, die kwam uit de speeches. Bouwen op bollengrond, zeggen CDA en VVD, dat gaat even niet gebeuren.
1: Nee, dat is een beetje hetzelfde dat je zegt, we ruimen de Veluwe alle pruimenbomen op en dan gaan we daar bouwen. Dat is natuurlijk een beetje de ziel van de streek. Ik denk wel, zoals wij erin staan van Nieuw Lisse, dat je wel kan kijken, waar liggen nou hele onrendabele stukken en zou je daar dan niet naar kunnen kijken, want die liggen er echt wel. Ik zeg wel eens geks, Gerard, als je kijkt van Hillegom, de McDonald's, tot voorbij de Engelenkerk. Alles wat links van de snelweg ligt, is allemaal onrendabel. Daar zou je best wel wat kunnen in de toekomst misschien, maar dat hebben we niet hardop geschreven.
2: Zit er nu op de hand in je gezet aan het werk?
1: Ja, daar komt het op neer. Ja. Nog even reces en door.

0: Het Lisserwegviaduct over de A44 bij Lisse is na een jarenlange voorbereiding vervangen als onderdeel van het A44-project. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een bouwmethode gebruikt waarbij de nieuwe fundering is aangelegd terwijl de snelweg in gebruik kon blijven. Hierdoor kosten de werkzaamheden minder tijd. Door de hitte is wel wat enige vertraging ontstaan, maar de A44 wordt naar verwachting op 3 juli weer opengesteld. Het viaduct is vervangen vanwege de ouderdom en de bijbehorende veiligheidsrisico's. Verslaggever Megan Voorbraak mocht een kijkje komen nemen.
1: Het Lisserwegviaduct is net vernieuwd. Na jaren van voorbereidingen is de brug vervangen. Waar zo'n project normaal een half jaar tot een jaar duurt, kregen ze door een andere aanpak veel sneller voor elkaar.
2: Ja, wat we hier gekozen hebben is vooral onder de bestaande snelweg hebben we een nieuw viaduct eigenlijk het fundament al gelegd. En zo zijn we vorig weekend hebben we dan kleine wagentjes eronder gereden. Onder het huidige brugdek. Die hebben we opgetild en zo uitgereden. Die zie je nog achter mij staan. Die wordt later gesloopt. En op die manier kunnen we heel snel het viaduct vervangen. Het verloopt eigenlijk wel hartstikke goed. Er zijn natuurlijk heel veel dingen tegengekomen die anders liepen. Hè. Zo zijn we ook langer bezig. Dat komt vooral door het heftige weer wat we hebben gehad. We kunnen de mensen natuurlijk niet in de zinderende hitte laten werken. Maar al met al, als we achter ons

0: Iedereen is erover eens. Het is goed dat de wegen weer open gaan.
1: Het is een ontsluiting vanuit Lisse en we hebben de afgelopen tijd enorm veel overlast van die afsluiting van de A44. En we staan op dit moment op een plek waar we normaal met de auto rijden. Maar het goede nieuws is dat in september is dit weer volledig beschikbaar. Zowel Rijkswaterstaat als ministerie als de samenwerking met Jolande Langeveld vanuit de samenwerking Noord-Holland, Zuid-Holland, Haarlemmermeer en Lisse is er heel veel gedaan om heel veel betrokkenheid met de omwonenden het allemaal goed te regelen. En voor hun is het heel fijn dat het nu dat het omrijden een einde komt.
2: Nou, dit was een van de eerste snelwegen van Nederland. Dus niet voor niets. Hè. Belangrijke weg tussen Den Haag en Amsterdam. Daar gaat ontzettend veel transport en heel veel mensen overheen. Maar ook voor de bereikbaarheid van de Bollensteek natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, dus kijk maar eens even naar de files die ontstaan nu op andere snelwegen. Laten we zien hoe belangrijk deze weg is.
3: Nou, hier zijn we zeer binnenkort gaat de snelweg weer open. Hè. 3 juli gaat die weer open. En dan gaan we rap door naar de andere kunstwerken die we hebben. De bruggen en viaducten. Dus de hoofdvaart. Vanaf september gaan we daar aan de slag. Nou, de grootste uitdaging voor mij persoonlijk is wel hoe krijgen we dit goed gecommuniceerd naar buiten toe. Wij vragen een hoop. Hè. De snelweg proberen we zoveel mogelijk open te houden. Maar we vragen veel van de mensen hier in de Bollenstreek. Het heeft ook behoorlijk wat files geleid. Vooral in Lisse. En daar zijn we ons van bewust. Dus daar vraag ik ook echt geduld voor. Maar je krijgt er ook echt wat moois voor terug.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
7: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
6: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
8: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
6: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken. En kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hier heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
12: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
11: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo.

0: Goedemorgen, daar zijn we weer. Dit is met de ochtendshow.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
2: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
3: Muziek, meer informatie.
0: Ja, vier muzikale vrienden, Brian, Roger, John en Freddie. Zij openden het met het heerlijke Crazy Little Thing Called Love uit 1979. Dit is... Ja, lekker de moeite waard om naar te luisteren. We zijn er een uur lang.
2: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: En in deze woensdagse ochtendshow aandacht voor Oud Hillegom verteld. We gaan bouwen met Lego in de Biep. En daar wordt ook zomerlezen gedaan. In die bibliotheken dan. En er is seniorentennis in Noordwijkerhout. Straks meer in dit programma. Geladeerd natuurlijk met de lekkerste muziek. En verder vertel ik wat er gebeurde in de geschiedenis op deze dag. En welke bekende wereldburgers zijn er jarig op deze 1 juli. Nou, dan hebben we het wel allemaal bij elkaar. En we hebben nieuwe muziek van een van de nieuwe artiesten van deze tijd. Olivia Rodrigo. En ze doet een stom liedje.

0: say.
1: Wat een hoog stemmetje heeft die mevrouw Olivia Rodrigo. En The Stupid Song is inmiddels al binnengekomen in de Nederlandse hitparade. Als gezegd, het is 1 juli vandaag. En dat betekent Katie Cotty. En voor mij is dat op de een of andere manier verbonden met dit liedje wat eigenlijk over de apartheid in Zuid-Afrika gaat. Labi Sifre. Something inside so strong. Luister goed naar de tekst. Het is een mooi lied.

0: Mooie protestlied van Labissifre. Something Inside is So Strong. Dan gaan we naar de 1 juli op deze woensdag. Dus we pakken de verjaarslijst er even bij. Eerder liet ik al Olivia Rodrigo horen. Een collegaatje van haar, Tate McRae. Die is vandaag jarig. Wordt 23 pas, Canadees zangeresje. Dat is straks een grote hit van haar van vorig jaar. Zangeres Mirjam Timmer, dat zegt u misschien niet zoveel, maar Twarres uit Friesland, dat duo, ja, maakt hele fijne muziek. De zangeres van dat duo wordt 44 vandaag. Het is de 49ste verjaardag van actrice en zangeres Birgit Schuurman. De zus van, ja, inderdaad. En voormalig voetballers Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooy. Ze zijn 50 vandaag. Zangeres en presentatrice Marleen Sahupala. Volgens mij heet ze Van den Broek van haar eigen naam. Ze wordt 55 vandaag. En actrice en model Pamela Anderson. Die kennen we vooral uit Baywatch. 59 is ze vandaag. Amerikaanse acteur Dan Aykroyd is jarig. Hij wordt 73. Legendarisch als Blues Brother natuurlijk in de jaren 80. En hij maakte sindsdien vele andere speelfilms. De zanger van de B-52's is jarig. Fred Snyder heet hij. Hij wordt 74. En dat is ook de leeftijd van Haas Cabaretier en zanger Harry Jekters. Ja, Harry is met pensioen volgens mij. Hij heeft net nog een serie cabaretprogramma's gedaan in het theater. Maar ik dacht dat hij er nu echt mee gestopt is. 74, dan mag het ook wel. Australisch zanger John Farnham kennen we van de hit You're the Voice. Hij is 77. En dat is ook de leeftijd van de Nederlandse vooral kinderboekenschrijfster Carrie Slee. Amerikaanse zangeres Deborah Harry kennen we beter als de voorvrouw van het popbandje Blondie. Ze is 81 vandaag. Ja, de tijd gaat ook door voor haar. En muzikant en componist Jeff Wayne is jarig. Die is uit 1943, dus wordt 83 vandaag. En hij was de man die het hoorspel Eve of the War van H.G. Wells opnieuw onder de aandacht bracht in de jaren 70. En hij had Richard Burton, toch niet de minste acteur, gevraagd om de teksten daarbij in te spreken. Dat maakte het extra intrigerend.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
0: Spooky.

grote vraag voor de mensheid. Gaan we ooit geconfronteerd worden met levende wezens van buiten de ruimte?

0: ergens gebeuren. Zongen ze in The Eve of the War, de musical, de film, het hoorspel. Je hoorde de stem van Justin Hayward, zanger van The Moody Blues, samen met het orkest onder leiding van Jeff Wayne. Ja, dan gaan we naar de dingen van vandaag.
1: Bo Agenda.
0: Want in Lisse kun je terecht in buurthuis Salvatori voor een lekker bakkie en een gezellig gesprek. Straks om 10 uur gaat de deur daar open. Kleine eigen bijdrage wordt op prijs gesteld, maar voor de rest is gezelligheid de smaakmaker al daar. En vind je Salvatori te ver weg, dan zou je ook een bakkie troost kunnen gaan halen bij het ontmoetingsmoment voor mensen met verlies. Dat wordt ook georganiseerd. Ja, en het wordt georganiseerd in het Poelhuis in Lisse aan de Vivaldistraat. En daar gaat het vooral over het verliezen van een dierbare en met elkaar dat verwerken. Kan allemaal een grote impact hebben. In Noordwijk is de Reuring in de samenleving actief. Maar die zijn er op dinsdag, donderdag en vrijdag. Morgen dus weer. Morgenmiddag om 2:30 bijvoorbeeld. In het sportgebouw aan de Duinwetering. Dan gaan ze hout branden en tuinbordjes afmaken. En ook iedere donderdag is er de praattafel met een bakje erbij. Dus dat kan in meerdere gemeenten in de Bollestreek.
1: Bo Ochtendshow met Sjaak van den Berg.
0: En dan Harry Jekkers, 74 vandaag geworden. En wat een goede teksten had hij. Bijvoorbeeld bij zijn beentje Het Klein Orkest. Dit is Even voor Eeuwig.
1: Radio

0: stond op het album Later is al lang begonnen. 1984 uitkwam van het Klein Orkest. En als je de letters van het Klein Orkest verhaspelt, dan krijg je Klorkestein. En dan heb je de achternaam waarmee die O.O. Den Haag maakte. Harry Jekkers was de zanger bij dat bandje.
1: Bo Agenda.
0: Straks om 10 uur kun je naar binnen lopen bij de hofkamer van Kwekerij Vreelzorg aan de Stationsweg 131 in Hillegom. Om 10:30 beginnen ze daar met een presentatie over de geschiedenis van het pand Hoofdstraat 180 in Hillegom. Herman Spijker en Heidi Jongman van Stichting Vrienden van Oud Hillegom die gaan dan vertellen over de geschiedenis van dat pand. De winkel van Koppers en het wonenhuis erachter. Dit voorjaar zijn ze gesloopt, maar de werkgroep archeologie van de Vrienden van Oud Hillegom heeft opgravingen gedaan. En daar is van alles over te vertellen. Ben je daarin geïnteresseerd, dan kun je gewoon even langsgaan. Zorg dat je op tijd bent, want vol is vol. 10 uur gaat de deur open van de hofkamer van Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg 131 in Hillegom. Daar moet je zijn. Over naar Blondie dan. Ja, ook wat minder voor de hand liggende hit. I'm always touched door your presence there.

0: 1978 van het eerste album, of tweede volgens mij. Tweede album, Plastic Letters heet dat in het album in ieder geval. I'm Always Touched by Your Presence, dear. Liefdesliedje over de telepathische gaven tussen verliefde mensen. Ja, dat zou het kunnen zijn. Anderhalve minuut over 9:30 is het inmiddels. We schakelen met de nieuwsstudio van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Goedemorgen.
2: Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver en zuivelboerderij Pennings organiseren op zaterdag 11 juli een educatieve ochtend en middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Het evenement heet Buurten bij de Boer en is onderdeel van de Boeren Natuur Zomerweken. Doel van deze zomerweken is om mensen kennis te laten maken met de werkzaamheden van boeren. De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezenland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, die ongeveer 7 maanden moet duren. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. En Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is dus niet alleen om de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Nou, van harte gefeliciteerd Theo en anderen daar in de Zilk. Vanwege het jubileum van Oud de Zilk. Meer daarover staat bij ons op de website bollenstreekomroep.nl. Schakelen we nog even met de ANWB, want het rijdt niet overal even lekker door.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB.
0: Hoi.
3: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Roelof Arendsveen nog 3 kwartier vertraging. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Een vrachtwagen verloor zijn lading bij knooppunt Gouwen. Daardoor heb je een 30 minuten vertraging, want 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11:00. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 1 kwartier op onthoud. En tot slot de N208, Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nou, dankjewel. Hou er rekening mee als je de Bollenstreek uitgaat.
1: Bo.
0: Vandaag veel ruimte voor de zon. Kijk maar naar buiten. In de loop van de ochtend vormen zich verspreid in het binnenland de eerste stapelwolken. Rond het middaguur in het noordoosten mogelijk een bui. Maar in de Bollenstreek blijft het gewoon droog voor vandaag. Tegen de middag is het 20 graden buiten. Vanmiddag een mix van zonnige perioden en stapelwolken. En een matige wind van zee. Vanavond is het helder. Vanuit het westen komen wat wolkenvelden over het land. Bij een zwakke en aan zee matige zuidwestenwind koelt het af naar 16 graden. En morgen donderdagochtend zijn er al veel wolken. Gedurende de ochtend volgt een zone met lichte regen. In de regen ligt de temperatuur ruim onder de 20 graden. Maar later in de middag breekt vanuit het noordwesten de zon weer door. Dan gaat de temperatuur weer omhoog. Met zonneschijn kan het best wel een beetje opwarmen. Zal het best een beetje opwarmen. Verder waait er morgen een matige tot vrij krachtige westenwind. En aan de kust kan er zelfs een krachtige westenwind opsteken. Tijdens de nacht naar vrijdag een enkele bui van zee. Maar voornamelijk blijft het dan droog. En na het weekend verwachten ze een normaal zomerweer voor juli. Vrijwel droog dus, een zonnetje en overdag boven de 20 graden.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: die zingen bij de B-52's. En Love Shack was hun grote hit uit 1989.
1: Agenda.
0: En morgen organiseert op donderdag 2 juli dus de tennisvereniging De Boekhorst aan de Ruis de Berenbroeklaan in Noordwijk-Rout. Een groot tennistoernooi voor senioren waarvoor je je van tevoren moet inschrijven. Dus daarom meld ik het nu alvast. Dat kan via toernooi.nl. En kies dan voor het Senior Plus toernooi. Wat ze morgen houden van 9:45 tot 16:00 in de categorieën 7, 8, 9, DD plus HD plus GD. Zijn toverwoorden voor mij als niet tennisser, maar ik vind het heel interessant. Senior Plus toernooi voor iedereen die mee wil doen. Meld je aan bij tennisvereniging De Boekhorst in Noordwijkerhout via toernooi.nl.
2: Bo Ochtendshow.

Boas Roelevink heet die Nederlandse zanger. En dit liedje heeft hij mede zelf gemaakt. The Other Man. Vandaag in 1967, op 1 juli dus, op het hoogtepunt van de Flower Power, komt de band Traffic binnen op 29 met een nieuw liedje in de Nederlandse top 40. Met Steve Winwood, Chris Wood, Dave Mason en Jim Capaldi. En het liedje natuurlijk Paper Sun.

0: Beetje vreemde klanken zijn dit uit 67. Psychedelische popmuziek noemden we het toen. En het paste heel goed bij de tijd van toen. Jim Capaldi en Steve Winwood, zij maakten dit samen. Meer over de dag van vandaag. Als gezegd, het is 1 juli 2026.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, Katie Cotty dus in 1863. De afschaffing van de slavernij in de overzeese gebiedsdelen Suriname en de Antillen. Het is ook internationale grappendag. Dat is van een hele andere orde. Vandaag in 1883 werd de ANWB opgericht. Dat is dus al 143 jaar oud. En in 2017 op deze dag werden de laatste praatpalen uitgeschakeld. Want we hadden inmiddels allemaal een mobiele telefoon in de auto. In 1903 ging op 1 juli de eerste Tour de France van start. Met toen 60 wielrenners, waarvan 21 de wedstrijd uitreden. Aanstaande zaterdag gaat de Tour van start van dit jaar in Barcelona. Klein feitje, gaat nergens over. 1959 was Willem Duis voor het eerst op televisie te zien als presentator. En in 1963 ging men in Amerika de postcode gebruiken. Wij deden dat in Nederland pas in 1977. In 1997 werd op deze dag Hongkong weer Chinees. Daarvoor was het lang onder Brits bestuur. En in 1991 werd in Finland voor het eerst via een mobiele telefoon gebeld. Ja, Nokia zat daar natuurlijk. Was groot in de begintijd van de mobiele telefoon. In 2008 ging op 1 juli het rookverbod in de horeca in. Kon je weer een fijn ademhalen bij je biertje. En in 2019 kwam het verbod om de mobiele telefoon tijdens fietsen vast te hebben. Het is vandaag de geboortedag in 1906 van Estée Lauder, de oprichter van het cosmetica-bedrijf. De onlangs overleden tv-maker Wim T. Schippers is van deze dag in 1942. En Lady Di, Diana Spencer, was van deze dag in 1961. Ze werd slechts 36 jaar oud. Hier is Elton John, speciaal voor haar.

0: mooie tekst die Elton zong tijdens de uitvaartdienst van Lady Di, Diana Spencer, die helaas veel te vroeg overleed. Op deze dag werd ze geboren in 1961.
1: Agenda.
0: De biep van Lisse, daar kan je vanmiddag dus

0: De North Coast 500 in Schotland, kan je vertellen. Dat is een hele indrukwekkende rit. En zeker de moeite waard op 2 juli, morgen dus om 19:30 in de BIEB, in Sassenheim, kun je meeluisteren naar reisjournalist Kees Lucassen. Morgen is er weer een nieuwe ochtendshow. Niet dat ik al helemaal klaar ben, maar wel bijna. En we doen dat met elkaar en de hele zomer door.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Ja, we gaan de hele zomer door. Dit is Twarres en dat mooie liedje She Couldn't Love.

0: Mooi liedje hoor, van Mirjam Timmer. Voorvrouw van Twarres. En ze is jarig op deze dag. Wer Bisto was die grote hit van hen. Straks na tienen geen koffiemix. Want Floor is, net als andere programmamakers, op zomerreces. Die is er begin september weer. Tot die tijd doen we gewoon lekker veel non-stop muziek. Elke dag een ochtendshow. En in ieder geval op woensdag ook een nieuwsboulevard. Zoals vanmiddag met berichten uit de streek. En morgen dus Jan Berg er weer voor zijn donderdagse ochtendshow. Ik laat je achter met muziek van Drukwerk. Straks onder andere Agda en de Munnik, de Communards, Robbie Williams en Ilse de Lange. Dit is Schijn een lichtje op mij.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.

0: je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt zij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet goed past bij dierenwelzijn. De partij sprak zich al eerder uit tegen de jaarlijkse draverij. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is daarvoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamse weg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwekkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje, dat diende om de woningen en een smalle stoep te scheiden van de rijweg, uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En de jaarlijkse buurtbarbecue van de Molenstraat vierde dit weekend het 15-jarig jubileum. Wethouder Marlies Volten opende de jubileumbarbecue met het doorknippen van een lint. Ze benadrukte daarbij het belang van buurtinitiatieven en saamhorigheid. Ruim 60 volwassenen en 15 kinderen kwamen bijeen op de barbecue. De barbecue, die ooit begon als een afstudeerproject van een voormalige straatbewoonster, is uitgegroeid tot een vaste jaarlijkse traditie. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed.

0: geregeld.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl. En lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver en zuivelboerderij Pennings organiseren op zaterdag 11 juli een educatieve ochtend en middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Het evenement heet Buurten bij de Boer en is onderdeel van de Boeren Natuur Zomerweken. Doel van deze zomerweken is om mensen kennis te laten maken met de werkzaamheden van boeren. De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezenland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, die ongeveer 7 maanden moet duren. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. En Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is dus niet alleen om de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl

0: impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt zij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet goed past bij dierenwelzijn. De partij sprak zich al eerder uit tegen de jaarlijkse draverij. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is daarvoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamse weg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwijkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje, dat diende om de woningen en een smalle stoep te scheiden van de rijweg, uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En de jaarlijkse buurtbarbecue van de Molenstraat vierde dit weekend het 15-jarig jubileum. Wethouder Marlies Volten opende de jubileumbarbecue met het doorknippen van een lint. Ze benadrukte daarbij het belang van buurtinitiatieven en saamhorigheid. Ruim 60 volwassenen en 15 kinderen kwamen bijeen op de barbecue. De barbecue, die ooit begon als een afstudeerproject van een voormalige straatbewoonster, is uitgegroeid tot een vaste jaarlijkse traditie. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Nieuwe stikstofregels kunnen de woningnood in kustplaatsen, zoals Noordwijk en Katwijk, groter maken. Daarvoor waarschuwen wethouders Kortleven en Van Duin samen met wethouders uit Zandvoort en Heemskerk. Volgens hen raken de regels juist kustplaatsen extra hard. Die plaatsen liggen vaak dichtbij natuurgebied, waardoor er weinig ruimte is om buiten de bestaande wijken te bouwen. Als bouwen binnen de wijken ook moeilijker wordt, kunnen veel plannen stilvallen. De wethouders willen regels die de natuur helpen, maar woningbouw niet blokkeren. De gemeenteraad van Noordwijk wil Theater de Muze sterker maken voor de toekomst. De raad stelt ruim €500.000 beschikbaar. De VVD en CDA willen dat de Muze meer ruimte geeft aan commerciële activiteiten. Maar de verenigingen moeten daarbij niet uit het theater worden gedrukt. De Muze krijgt 18 maanden voor een plan en daarna nog 12 maanden voor de uitvoering. Een fietser is maandagavond in Voorhout tegen een auto gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Baarslaan en de Kroeskarperlaan. De fietser keek te veel naar zijn telefoon en hij gaf daardoor geen voorrang aan de auto van rechts. De fietser raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers.

0: slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand aan de Mestdaglaan in Hillegom. Buurtbewoners hoorden rond 2:30 s'nachts harde knallen en toen zij buiten keken stond de bus al in brand. Ook de bosjes ernaast vatten vlam, de brandweer heeft het vuur geblust en de politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Supermarkt Plus in Voorhout wil dat de gemeenteraad van Teylingen nee zegt tegen een motie van Pro. Die motie moet supermarkten buiten het centrum mogelijk maken. Volgens Plus past dat niet bij het huidige beleid. De supermarkt zegt dat winkels in het centrum daardoor klanten kunnen verliezen. De politiek praat binnenkort verder over de motie. Pubquizzers hebben in Noordwijk meer dan 1000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat gebeurde zondag tijdens de jubileumquiz in de Harbour Lights. De avond stond in het teken van 20 jaar pubquiz in Noordwijk en ruim 50 deelnemers deden mee. De jubileumeditie werd gewonnen door Team Next Question en de opbrengst ging naar KWF Kankerbestrijding. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro.

0: per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Nieuwe stikstofregels kunnen de woningnood in kustplaatsen, zoals Noordwijk en Katwijk, groter maken. Daarvoor waarschuwen wethouders Kortleven en Van Duin samen met wethouders uit Zandvoort en Heemskerk. Volgens hen raken de regels juist kustplaatsen extra hard. Die plaatsen liggen vaak dichtbij natuurgebied, waardoor er weinig ruimte is om buiten de bestaande wijken te bouwen. Als bouwen binnen de wijken ook moeilijker wordt, kunnen veel plannen stilvallen. De wethouders willen regels die de natuur helpen, maar woningbouw niet blokkeren. De gemeenteraad van Noordwijk wil Theater de Muze sterker maken voor de toekomst. De raad stelt ruim een €500.000 beschikbaar. De VVD en CDA willen dat de Muze meer ruimte geeft aan commerciële activiteiten. Maar de verenigingen moeten daarbij niet uit het theater worden gedrukt. De Muze krijgt 18 maanden voor een plan en daarna nog 12 maanden voor de uitvoering. Een fietser is maandagavond in Voorhout tegen een auto gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Baarslaan en de Kroeskarperlaan. De fietser keek te veel naar zijn telefoon en hij gaf daardoor geen voorrang aan de auto van rechts. De fietser raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: en voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Het staat 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er op dit moment ook al 20 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is het op onthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg.

0: Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand aan de Mestdaglaan in Hillegom. Buurtbewoners hoorden rond 2:30 s'nachts harde knallen en toen zij buiten keken stond de bus al in brand. Ook de bosjes ernaast vatten vlam, de brandweer heeft het vuur geblust en de politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Supermarkt Plus in Voorhout wil dat de gemeenteraad van Teylingen nee zegt tegen een motie van Pro. Die motie moet supermarkten buiten het centrum mogelijk maken. Volgens Plus past dat niet bij het huidige beleid. De supermarkt zegt dat winkels in het centrum daardoor klanten kunnen verliezen. De politiek praat binnenkort verder over de motie. Pubquizzers hebben in Noordwijk meer dan 1000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat gebeurde zondag tijdens de jubileumquiz in de Harbour Lights. De avond stond in het teken van 20 jaar pubquiz in Noordwijk en ruim 50 deelnemers deden mee. De jubileumeditie werd gewonnen door Team Next Question en de opbrengst ging naar KWF Kankerbestrijding. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging voor het knooppunt Burgerveen. Door het bergingswerk is de rechterreis ook dicht. De A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel een 30 minuten extra reistijd. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er bij elkaar opgeteld 3 kwartier langer over. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam tussen Knooppunt Hofvliet en Rijswijk 1/2 uur extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Dan de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden 1/2 uur vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 20 minuten extra. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Nieuwe stikstofregels kunnen de woningnood in kustplaatsen, zoals Noordwijk en Katwijk, groter maken. Daarvoor waarschuwen wethouders Kortleven en Van Duin samen met wethouders uit Zandvoort en Heemskerk. Volgens hen raken de regels juist kustplaatsen extra hard. Die plaatsen liggen vaak dichtbij natuurgebied, waardoor er weinig ruimte is om buiten de bestaande wijken te bouwen. Als bouwen binnen de wijken ook moeilijker wordt, kunnen veel plannen stilvallen. De wethouders willen regels die de natuur helpen, maar woningbouw niet blokkeren. De gemeenteraad van Noordwijk wil Theater de Muze sterker maken voor de toekomst. De raad stelt ruim een €500.000 beschikbaar. De VVD en CDA willen dat de Muze meer ruimte geeft aan commerciële activiteiten. Maar de verenigingen moeten daarbij niet uit het theater worden gedrukt. De Muze krijgt 18 maanden voor een plan en daarna nog 12 maanden voor de uitvoering. Een fietser is maandagavond in Voorhout tegen een auto gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Baarslaan en de Kroeskarperlaan. De fietser keek te veel naar zijn telefoon en hij gaf daardoor geen voorrang aan de auto van rechts. De fietser raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio heb je nu 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. En op diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 3 kwartier vertraging. Er staat 18 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. Door een vrachtwagen met pech zijn 2 rijstroken afgesloten. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 1 kwartier vertraging. En de andere kant op, tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein, doe je er ook 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Team Zomerzorg on Tour wint de Garbage Run voor tweede jaar op een rij. Katwijkse Aldit Trompguit brengt een nieuw album uit. Een mogelijk verbod op reclame voor alcohol in Katwijk. En wat betekent de status Nationale Park voor Hillegom? Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Nieuwe stikstofregels kunnen de woningnood in kustplaatsen, zoals Noordwijk en Katwijk, groter maken. Daarvoor waarschuwen wethouders Kortleven en Van Duin samen met wethouders uit Zandvoort en Heemskerk. Volgens hen raken de regels juist kustplaatsen extra hard. Die plaatsen liggen vaak dichtbij natuurgebied, waardoor er weinig ruimte is om buiten de bestaande wijken te bouwen. Als bouwen binnen de wijken ook moeilijker wordt, kunnen veel plannen stilvallen. De wethouders willen regels die de natuur helpen, maar woningbouw niet blokkeren. De gemeenteraad van Noordwijk wil Theater de Muze sterker maken voor de toekomst. De raad stelt ruim een €500.000 beschikbaar. De VVD en CDA willen dat de Muze meer ruimte geeft aan commerciële activiteiten. Maar de verenigingen moeten daarbij niet uit het theater worden gedrukt. De Muze krijgt 18 maanden voor een plan en daarna nog 12 maanden voor de uitvoering. Een fietser is maandagavond in Voorhout tegen een auto gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Baarslaan en de Kroeskarperlaan. De fietser keek te veel naar zijn telefoon en hij gaf daardoor geen voorrang aan de auto van rechts. De fietser raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

0: Na meer dan 5000 kilometer zit de Carbers Run er alweer op voor het team Zomerzorg on Tour uit Hillegom. En dat is niet zomaar aan hun voorbij gegaan. Het team reed in 5 dagen met een oud barrel door Europa. Met onderweg pech, hitte, opdrachten en uiteindelijk dan die finish. Maar het was niet voor niks. Zomerzorg on Tour eindigde namelijk als eerste. Aan de telefoon heb ik een van de teamleden, Nigel Siebold. Goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met de overwinning.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hadden jullie het verwacht toen jullie over de streep kwamen?
1: Een klein beetje. Want we hadden wel, zeg maar, toen we over de streep kwamen, het idee van ja, we hebben wel goed gescoord. Maar dan moet je uiteindelijk toch maar wachten hoe de andere teams het hebben gedaan.
0: Ja. En hoe was dat toen jullie werden omgeroepen als winnaar?
1: Ja, dat was wel... We wisten dat een ander team, die hadden ook dapper gestreden. En die werden als tweede opgenoemd. En toen waren wij natuurlijk nog niet opgenoemd. Toen hadden we zoiets, ja, zullen we dan echt weer eerste zijn? En toen we werden omgeroepen dat we eerste waren, was natuurlijk wel een supermooi moment.
0: Ja, wat je zegt weer, hè? Want dat is het tweede jaar op rij dat jullie eerste zijn geworden.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hebben jullie een bepaalde tactiek of hebben jullie gewoon een betrouwbare auto?
1: We zijn gewoon bloedje fanatiek.
0: Is dat zo?
1: Ja, we zijn echt wel verbrand om, zeg maar, de opdrachten die je per dag krijgt om die uit te voeren. En daarmee kun je dus punten winnen om zeg maar te winnen. En ja, dat zijn gewoon de mooiste. Ze hebben natuurlijk hele mooie routes. Maar de opdrachten, ja, zijn ook gewoon leuk om te doen. En dan moet je vaak wel van de route afwijken. En dan kom je vaak met de lokale bevolking ook in gesprek. En dat is gewoon ook heel leuk. Want dan zie je ook een beetje hoe de mensen daar leven en doen en zo.
0: Ja, en ik heb jullie een beetje gevolgd. Een van die opdrachten was een Dalmatier in jullie auto zetten. Omdat jullie door het gebied Dalmatie reden of zo.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Ja, wat was jouw favoriete opdracht?
1: De Dalmatie was wel een van de opdrachten die... Want daar waren wij het enige team in die dat uitgevoerd hadden.
0: Oh.
1: Want het was nogal lastig om in dat gebied een Dalmatier te vinden. En wij hebben daar een Dalmatier museum gevonden. Daar zijn we heen gereden. En toen hoorden we dus dat er een vrouw in de buurt woonde met 2 Dalmatiers. Die daar, zeg maar, 2 keer per dag als soort... toeristische trekpleister kwam, als een levende mascotte, zeg maar, van het museum.
0: Ja.
1: Alleen die dag weer net niet. Dus toen hebben we de vrouw achter de balie gevraagd of ze toch wilde bellen en kijken of die vrouw deze kant op kon komen. En die vrouw zei gelijk van ja, ik wil wel komen, maar ja, die opdracht met de hond in de auto, dat zie ik niet zo zitten. En toen kwam ze toch even langs. En toen hebben we toch even ook gezegd dat we voor een goed doel rijden en dat we gewoon eigenlijk gebrand zijn om te winnen. En toen hebben we ook vrijwillig nog een donatie gedaan aan het museum.
0: Okay.
1: En toen wilden ze heel graag meewerken. En zodoende is die opdracht gelukt.
0: Nee, ik snap wel wat je bedoelt, dat jullie fanatiek zijn.
1: Ja.
0: Nee, het was niet allemaal, of tenminste, het was niet alleen maar makkelijke opdrachten. Jullie hadden ook bloedhete dagen zonder airco.
1: Ja.
0: Hoe was dat? Wat was het moeilijkste uit de hele rit?
1: Het moeilijkste uit de hele rit, ja. Dat was toch wel de vrijdag waarop we, zeg maar, terugreden vanuit Montenegro naar Kroatië, zeg maar, om te finishen. Toen liet de auto ons in de steek. We wilden eigenlijk dan de route een beetje gaan rijden, want vrijdags krijg je nooit opdrachten. Maar goed, de auto dacht er anders over. En dan rij je toch met een auto die niet 100% is in een onbekend land. Bellen naar garages voor onderdelen. Dat is dan wel spannend, zeg maar.
0: Ja, maar jullie hebben het gehaald.
1: Hebben
0: het ook weer terug naar Nederland gehaald. En
1: ja,
0: daar werden jullie grandioos onthaald. Maar dan komen jullie aan weer terug in Hillegom.
1: Ja.
0: Dan mogen jullie het prijzengeld ook gelijk weer weggeven.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet verplicht. Maar goed, wij als team hebben besloten van ja... We hebben zoveel lokale en verder buiten sponsors bereid gevonden ons te sponsoren. Dus we hadden, zeg maar, we deden een euro per gereden kilometer aan het goede doel. En we vonden gewoon een heel mooi gebaar om dan ons prijzengeld daar ook bij te doen.
0: Ja, en uit mijn hoofd, dat is ongeveer 5100 euro per gereden. Tenminste, in totaal is het 5100 euro dat jullie verzameld hebben per kilometer.
1: Ja, 5188 kilometer, dus dat is in euro's.
0: Ja.
1: En dan was ons prijzengeld voor de eerste prijs nog eens 1000 euro daarbovenop.
0: En naar welke goede doelen ging dat?
1: We hebben het verdeeld over de fietsmaatjes Hillegom en Lisse en naar de EHBO Hillegom.
0: Kijk, en die zullen dat wel hartstikke nodig hebben.
1: Ja, die kunnen dat goed gebruiken.
0: Precies. En nu hebben jullie de smaak te pakken, hè? Gaan jullie volgend jaar voor drie op een rij?
1: Dat zou wel mooi zijn, ja. De route is al bekend, Zweden-Finland. En we zijn eigenlijk wel gebrand om daar mee te doen.
0: Dat lijkt me wel een fantastische route. Nou, als dat zo gebeurt, dan gaan we jullie weer in de gaten houden. Nigel Siebold van Zomerzorg on Tour, dank je wel voor je verhaal. En nogmaals gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie.
1: Dank je wel. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Deze vrijdag verschijnt het nieuwe album Andersondag van de Katwijkse zangeres en liedschrijver Aldit Tromp Guit. Het album bevat 9 Nederlandstalige liedjes over anders kijken naar het leven. We spreken nu met de artiest zelf. Goeiedag, Aldit.
1: Goedenavond.
0: Ja, de titel Andersondag, dat klinkt vrolijk, maar er zit ook een duidelijke boodschap achter. Wat betekent de titel Andersondag?
1: Nou, sommige kinderen hebben met hun ouders wel eens een ander zondag. Dan doen ze alles een beetje anders. En dat idee, dat zette mij aan het denken dat ik het ook wel eens anders wil dan hoe het in onze maatschappij normaal gaat. Dus alle liedjes die zo langzaamaan ontstonden, die hebben allemaal iets van anders dan hoe we het gewend zijn.
0: Oké, en kan je dan een voorbeeld geven van hoe het in de maatschappij dan anders zou gaan?
1: Ik denk dat onze maatschappij steeds meer polariseert. En ik denk dat ik wel heel erg graag in verbinding met mensen zou willen staan en meer naar mensen wil luisteren. En ik denk dat we in onze maatschappij wel heel veel haast hebben en alles moet snel. En ik denk dat ik toch meer voor het vertragen en rustig aan doen ben. En dat zijn een beetje de voorbeelden.
0: Ja. En zoals je het zo vertelt, klinkt het best wel politiek beladen. Is het ook een politiek beladen album? Zit er
1: als je
0: ook
1: het
0: vrolijke...
1: wil horen, dan ja, als je het wil horen, kan je er altijd een diepere laag uithalen. Maar de liedjes aan zich zijn in principe allemaal wel vrolijk of mooi.
0: Ja. En ben je ook bij het schrijven of het opnemen van de nummers, ben je ook het tegenovergestelde proces aangegaan in plaats van normaal? Of?
1: Goeie vraag. Ik heb wel echt lang gedaan over alle liedjes. Wat normaal, waar ik misschien wat tevredener ben of sneller tevreden in dat geval. Of ik heb nu bijvoorbeeld dus voor het eerst een album gemaakt. Voorheen had ik alleen nog maar losse singles. Dus dat is wel een ander proces geweest, ja.
0: Ja. Dit is ook jouw debuutalbum, hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk al 5 jaar bezig met liedjes uitbrengen, maar dat zijn dus allemaal steeds losse liedjes geweest. En nu is het voor het eerst inderdaad.
0: Ja, het eerste album is altijd, dat is je kindje.
1: Ik denk het wel, ja. Ik ben hier wel heel, heel trots op.
0: Ja. Hoe beschrijf je eens, hoe voelt dat zo een paar dagen voor de release?
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Ik heb al wel wat losse singles van het album ook al uitgebracht, dat mensen al een beetje wat konden proeven. Maar ik kijk er heel erg naar uit, naar de reacties. En dat de liedjes gewoon naar de mensen toe mogen.
0: Ja. Op de een of andere manier zijn de liedjes ook al van de mensen gekomen. Want het album is ontstaan door middel van crowdfunding. Hoe was dat gegaan?
1: Ja, dat is altijd heel bijzonder. Ik heb inderdaad een crowdfunding gedaan om het album tot stand te laten komen. Dus mensen konden mij financieel helpen. En daar kreeg ze dan ook een tegenprestatie voor. Dus dat was eigenlijk alweer eind vorig jaar. Dus het is heel bijzonder dat het dan nu eindelijk er ook is. En dat mensen er ook iets voor terugkrijgen van wat ze hebben gegeven, zeg maar.
0: Ja. En wat voor tegenprestatie zouden ze dan krijgen? Mochten ze dan eerder luisteren naar het album? Of?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik laat ook wel wat cd's drukken. Ja, dat kennen de jongeren van tegenwoordig misschien niet meer. Dat zijn die ronde schijfjes. Dus die konden ze dan krijgen, of die krijgen ze dan nu. Je kon een concert, als je geld gaf, dan kon je een concert daarvoor als tegenprestatie krijgen. Dus dat soort dingen.
0: Ja, en wat denk jij, wordt Andersondag het album van deze zomer?
1: Ik hoop het natuurlijk, ja.
0: Je hoopt het. Nou, tot slot al dit. Waar kunnen mensen het album vinden? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Ja, op alle streamingplatformen, dus op Spotify, YouTube of wat mensen ook maar gebruiken. En als ze dus uiteindelijk een cd'tje willen kopen, die laat nog heel even op zich wachten, maar dat kan op mijn website aldit.nl.
0: Die komt er ook dus nog aan. En wat is voor jou de volgende stap? Komt er nog meer muziek aan of ga je de komende tijd volop optreden met liedjes uit dit album?
1: Nou, ik heb de concertreeks eigenlijk al een beetje achter de rug, maar ik heb aanstaande zaterdag het laatste concert in Valkenburg. Dus als mensen daarbij willen zijn, superleuk. En verder ga ik daarna een beetje met zwangerschapsverlof. Want ik verwacht mijn eerste kindje. Dus mijn eerste kindje, mijn album, maar ook, ook een echt kindje.
0: Twee eerste kindjes in één jaar. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk.
1: Dus daarna ga ik gewoon even kijken hoe dat loopt.
0: Ja, dus mocht de luisteraar voor, nou ja, misschien wel de laatste keer dit jaar luisteren naar al dit live, dan moeten ze zaterdag naar het concert in Valkenburg. Waar zo?
1: De Lichtbron.
0: En zijn er nog tickets verkrijgbaar?
1: Zeker, en dat kan dus ook via mijn website aldit.nl.
0: Helemaal goed. Aldit Trompguit, hartstikke bedankt voor je tijd. En ik wens je heel veel succes met de release. En veel succes met de baby.
1: Ja, dankjewel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand aan de Mesdaglaan in Hillegom. Buurtbewoners hoorden rond 2:30 s'nachts harde knallen en toen zij buiten keken stond de bus al in brand. Ook de bosjes ernaast vatten vlam. De brandweer heeft het vuur geblust en de politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Supermarkt Plus in Voorhout wil dat de gemeenteraad van Teylingen nee zegt tegen een motie van Pro. Die motie moet supermarkten buiten het centrum mogelijk maken. Volgens Plus past dat niet bij het huidige beleid. De supermarkt zegt dat winkels in het centrum daardoor klanten kunnen verliezen. De politiek praat binnenkort verder over de motie. Een afrit van de N206 in Katwijk is dinsdagmiddag tijdelijk dicht geweest. Dat kwam door een ongeluk bij de bocht naar de Ambachtsweg. Een auto raakte daar van de weg en het voertuig reed een bord kapot en kwam daarna in de greppel terecht. De bestuurder is nagekeken door de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Tijdens het weghalen van de auto moest het verkeer wel omrijden.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
3: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen Ippenburg en Hoogmade. Dezelfde A4, maar dan richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over. Diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein, ook 10 minuten vertraging. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt het afwisselend bewolkt met ook perioden met zon. In de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. Later op de dag blijft de kans op een lichte bui aanwezig. De maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en is matig. En in de avond neemt de bewolking geleidelijk af en blijft een enkele lichte bui mogelijk. De temperatuur daalt daarna langzaam. Hallo.

0: echo van mijn eigen stem.
1: Mag een gemeente bepalen welke reclame je op straat ziet? In Katwijk is daar discussie over. De ChristenUnie vindt dat reclames voor alcohol niet op straat horen. In West Wordt Wakker spraken ze hierover met raadslid Samantha Gaasnoot.
2: We zijn als gemeente ontzettend druk met preventie en ervoor te zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar hebben we als gemeente ook een plan voor gemaakt de afgelopen jaren. We zijn een OCO-gemeente, staat voor opgroeien in een kansrijke omgeving. En dan is het eigenlijk heel dubbel dat we aan de ene kant heel erg inzetten op preventie en op onze jongeren. En aan de andere kant een bedrijf geld laten verdienen aan het maken van reclame voor iets ongezonds.
3: En de gemeente zelf verdient daar denk ik ook aan, toch?
2: Dat klopt, ja. Daar zit wel een stukje vanwege de bushokjes natuurlijk, hè.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat het de reclame-exploitant, dat die er meer voor krijgt.
3: Ja, er zijn al wel regels voor alcoholreclames van de Landelijke Reclamecodecommissie. Er mogen bijvoorbeeld geen enorme glazen opstaan, hè, dat je denkt van daar kan je even flink je mee bezatten. Waarom zijn die regels dan volgens jou niet voldoende?
2: Omdat de reclame er nog wel de hele dag kan zijn. Op de televisie hebben we ook strenge reclames. We mogen bijvoorbeeld geen alcoholreclame voor 9 uur 's avonds. En dat vinden we allemaal heel erg logisch, want tot die tijd kijken onze kinderen mee. En sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Maar op straat zijn die tijden er niet, dan hangen ze er de hele dag. Dus als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs.
3: Ja, heen en terug. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk wel krom.
4: En dan vragen ze al om een biertje.
2: Nee, zeker niet.
3: Is er een bepaalde...
2: Daar zijn we nog echt een beetje te jong voor.
3: Ja, is er een bepaalde reclame dat je dacht, nou, maar nu is het echt klaar?
2: Nou, we kijken al een tijdje kritisch. Maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er. En dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente? Het wordt mooi gepresenteerd. Ik krijg er bijna ook zin in als je zo dat zwembad ziet. En de vraag is, nou, moeten we jongeren hiermee confronteren? Maar ook de mensen op straat natuurlijk, hè? Willen we op straat verleidingen laten hangen voor ongezonde dingen? Of positieve, gezonde dingen? Nou, ja. Dat kiezen wij toch liever voor het laatste.
3: Ja, de VVD die zegt, ja, Katwijk die verbiedt eigenlijk alles. Joh. We zijn zoveel regels, dit is aantasting van de keuzevrijheid.
2: Nou, het is natuurlijk allereerst maar de vraag in hoeverre we nu keuzevrijheid hebben. Hè? We kunnen er niet voor kiezen dat er reclame wordt opgehangen in onze openbare ruimte. Het is van iedereen en iedereen moet er naar kijken. Dat is ook niet echt keuzevrijheid. En we hebben al een klein stukje wat betreft beleid. Er hangen niet alleen bushokjes reclame, maar we hebben ook reclame rondom lantaarnpalen. En daarvan hebben we al gezegd, daar hangt geen alcoholreclame. Dus als we het met de lantaarnpalen kunnen, en dat gaat al jaren prima, nou, laten we het dan ook met de bushokjes doen. Het lijkt me niet een extra regel, maar meer een gelijktrekking van de regels dan.
3: Ja, en is het zo makkelijk eigenlijk om dat te verbieden?
2: Er zijn verschillende manieren voor. Verschillende gemeenten doen dit al. Er zijn een aantal gemeenten die dit via de APV doen, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn alle basisafspraken in de gemeente. Daarin kunnen we opnemen geen reclame voor bijvoorbeeld gokken en alcohol. We kunnen ook afspraken maken met de reclame-exploitant op momenten dat het contract weer open wordt gebroken. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden. Ja, Deventer doet het, Groningen, Zaandam. Nou, laten wij volgen.
3: Ja, de exploitant die heeft nog een contract tot volgend jaar, hè? Dus daar moet je nog heel even wachten wel.
2: Ja, dat klopt. En onze APV loopt ook tot 2027. Dat duurt op zich nog wel een paar maanden, maar ja. Ik vind het ook alweer wel weer vlot en ook mooi dat het gesprek er nu over gevoerd wordt. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we kunnen wel het gesprek voeren over wat willen we in de openbare ruimte en wat is gezond en wat is niet gezond.

0: De trekvaart Haarlem-Leiden, de Vossen- en Weerlanerpolder, het Lokhorsterduin en de Hillegommerbeek hebben ook officieel de status van Nationaal Park gekregen. Dat biedt onder meer kansen voor samenwerking, subsidies en natuurprojecten. Maar wat betekent die nieuwe status concreet voor Hillegom? Wethouder Mike Roelofs vertelt er meer over in het tv-programma BNW van Hillegom.
1: Nou, als eerste, het is een soort mooi marketingplaatje natuurlijk. Hè, dat we Nationaal Park zijn officieel nu. En dat loopt van Hoek van Holland tot aan Hillegom. Ja. Best een heel groot stuk natuurlijk.
2: Zeker.
1: En er is best wel hard gewerkt om dit tot zijn Nationaal Park te krijgen. En dat ging dus even voor de organisatie ook niet alleen maar voor dus de duinen. Maar het gaat dus ook echt voor het achterland. Hè. Dus dan inderdaad horen ook die trekvaart erbij. Die cultuurhistorie die daarbij hoort. De Hillegommerbeek. Maar ook ons natuurgebied, de Lokhorsterduinen, ons bos. Wat niet afgegraven duinen is natuurlijk. Hè, wat ook bij de duinen hoort. Ja. Maar ook het grasland, zoals de Vossen en Weerlanerpolder. Dat gaat ons niet extra geld kosten. Het geeft ons juist meer body eigenlijk als gemeente. Dat we gezamenlijk met elkaar ook kunnen kijken naar subsidiemogelijkheden voor deze plekken. Maar dat is voornamelijk even bedoeld als trekpleister van... het is een mooi recreatiegebied inderdaad. En kom hier recreëren voor onze inwoners, maar ook voor toeristen.
2: Oké, dus de bescherming en instandhouding is eigenlijk extra verzekerd met deze titel?
1: Nou, dat doet het niet. De verzekering, kijk, die plekken die ik benoemd had, die zijn al verzekerd van deze bescherming. Die hebben al een bepaalde beschermingsstatus. Dus daar komt geen meer bescherming bij. Het krijgt wat meer zichtbaarheid vooral. Hè. Het komt wat prominenter op de voorgrond. Want niet iedereen die bij ons in de streek woont, kent ons Lokhorsterduin bijvoorbeeld. Nee. Het noordelijkse stukje van het Nationaal Park Hollandse Duinen straks. Maar wel ons hele mooie oude oerbos in Hillegom.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, oké, dus de extra mogelijkheid op subsidie. Dus altijd goed, toch, om het te verbeteren?
1: Dat is het idee in ieder geval, hè, om met elkaar samen... want dat betekent natuurlijk Nationaal Park Hollandse Duinen... met elkaar samen inderdaad voor deze gebieden te zorgen.
2: En waarom moest u dan als BNW bespreken? Omdat de mededeling kwam, het hoort er nu bij of zo? Of?
1: Ja, we moesten natuurlijk gewoon de gemeenteraad ook informeren. En wanneer een raadsbrief uitgaat vanuit het BNW, vanuit het college... betekent dat dus inderdaad dat het akkoord moet hebben van het college tijdens de collegevergadering.
2: Duidelijk.
1: Dus vandaar.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lissen, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.

0: heeft geen antwoord of vergeten.
1: U kunt gewoon even uw vraag herhalen.
0: U kunt gewoon de vraag herhalen. Dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Bo.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een

0: 9. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
6: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
5: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
7: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
5: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je

0: met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
4: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
6: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
4: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze. Online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro.

0: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde.